0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: the first time.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: diep van jou.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12:00 vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
4: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
6: Hallo!

0: kabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn. En dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op. En de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hak Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Onder hypnose.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn, en dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op en de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Noord. 2 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Supermarkt Leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden door, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
4: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
3: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
5: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
3: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep is je vertraging 5 minuten. En dan nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido.
7: Meer voor jou.
8: Het is woensdag. Goedemorgen, dit is Guido.
7: Centraal Plus.
8: Met Robert.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Het is 9:10. Goedemorgen op deze woensdag 19 augustus. Je luistert naar Rudo. Deze hele week gepresenteerd door Robert. Want Rudo is lekker op vakantie. Gelijk heeft hij. Verder is de show gewoon zoals je hem gewend bent. Dus ik ga straks het nieuws met je doornemen. En dan wil ik heel graag weten welke plaat jij vindt dat daarbij past. Ook neem ik de verjaardagskalender door. Wie is er vandaag jarig of wie zou er vandaag jarig zijn? Als jij wil weten wie dat zijn, moet je gewoon blijven luisteren. We kijken hoe de poll ervoor staat op onze website. Ik heb een reportage voor je klaarstaan. En natuurlijk ook gewoon het laatste nieuws uit je regio. Kortom, je mist niks. Dat allemaal aangekleed met leuke muziek. Zoals Elton John en Dua Lipa. Cold Heart straks hier bij Centraal Plus. Rudo.

0: Carol G en Bruno Mars met Stil. Vanaf vanavond 6 uur is het weer te zien op tv. De straattalkshow Rudo, waarin Rudo langsgaat bij een evenement of op de markt en met mensen het gesprek aangaat. Vorige week was hij bij Jeugddorp in Leiden. En hij sprak een aantal kinderen aan. En die hadden een bouwwerk gemaakt. Maar wat het nou precies was...
1: Dit is ons huis, soort van.
2: Ja. Ik wil niet... We listen and we don't judge, zeggen ze dan. Maar er moet nog wel wat gebeuren.
1: Ja maar we zijn vanochtend pas begonnen met het bouwen.
2: Dan snap ik het een beetje. Want ik zie daar inderdaad hutten die een beetje klaar zijn. Als ik van een afstandje kijk, het loopt een beetje scheef. Wie is er verantwoordelijk voor de bouw?
1: Nee, helemaal niet. Hun kunnen gewoon niet bouwen.
2: Ja, maar jij bent de leidinggevende.
3: Ja.
2: Dan moet je eigenlijk gewoon tegen... Jij moet dan de instructies geven.
1: Ja.
2: Oké, wat moet Eli gaan doen? Eli, jij gaat zorgen dat het dak recht wordt.
1: Ja.
2: Want stel dat het gaat regenen, dan moeten we iets meer stabiliteit hebben. Wat moet zij gaan doen?
1: Snoepjes eten.
2: Snoepjes? Nou, dat is ook geen vervelende taak.
1: Nee.
2: Kijk, en als je nou leidinggevende bent, moet je gewoon zorgen dat iedereen hard werkt. En dan doe jij net of je te druk bent, dan hoef jij niks te doen.
1: Dat doe ik al heel lang.

Cha-cha-cha. Rolf Sanchez hoorde je met Machar en het is bijna 9:30. Tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Na Kien en Kenaan. Dit is Stop for a Minute.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn, en dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op en de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West rijdt het langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 12 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Wannixveen. Die is dicht na een ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

Ik heb mijn feesthoed opgezet en mijn toeter erbij gepakt. Want we gaan eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op deze 19e augustus. Gefeliciteerd trouwens als je luistert en je bent jarig. Maar ik noem je naam niet op. Ik kan moeilijk iedereen opnoemen. Ik doe mijn best, maar lukt denk ik niet. Lil Romeo moet ik zeggen. Een Amerikaanse rapper. En hij is 37 geworden vandaag. Je hoort het al, ik heb al zijn platen. Liam Womack, bekende countryzangeres en singer-songwriter. Die wordt 60 vandaag. Acteur John Stamos, wie kent hem niet? Vooral bekend uit Full House. Uncle Jesse speelde die daarin. Die wordt alweer 63 vandaag. En ook Cor Bakker, bekend samen met Paul de Leeuw, heeft hij heel veel muziek gemaakt. 65 wordt hij vandaag. En wie ook 65 wordt, dat is Gerrit Hiemstra, de weerman. Maar als hij nog zou leven, zou hij ook vandaag jarig zijn. Matthew Perry, natuurlijk. Chandler uit Friends, hij is helaas niet meer onder ons. Maar als hij er nog zou zijn, zou hij 57 geworden zijn. En speciaal voor hem gaan we de volgende plaat draaien. Dit is The Rembrandts en I'll Be There For You. Natuurlijk, de tune van Friends.

Pink Panthers en Sarah Larsson en Stateside hoorde je hier bij Centraal Plus. Rudo, het eerste uur zit erop. Na reclame en het nieuws ben ik nog 3 uur lang bij je terug. Na de Chainsmokers en Halsey. Dit is Closer.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtauto is de N455 Benthuizen-Waddinxveen in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido.
4: Meer voor jou. En hele goede morgen. Het is 10 uur.

Goedemorgen, het is 10:10. Je luistert naar het tweede uur van Rudo op je radio. Kan niet vaak genoeg zeggen, niet met Rudo, maar met Robert Rudo is lekker op vakantie. Verder is de show precies zoals je het gewend bent. En dat betekent dat wij straks eens even gaan kijken naar het nieuws van de dag. En niet alleen dat. Ik wil van jou graag horen welke plaat jij vindt dat er past bij dat nieuws. Dus blijf luisteren, schrijf even op welke plaat meteen in je opkomt en stuur een mailtje naar rudo@centraalplus.nl. En dan ga ik zorgen dat er één van die platen gedraaid gaat worden verderop in deze uitzending. Natuurlijk ook nog de headlines, het weerbericht en lekkere muziek. Zoals deze van Douwe Bob. Dit is Funny. Rio!

0: Luke Kamps en Fast Car.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, bij Centraal Plus, en dat is te vinden op centraalplus.nl onder andere, kijken wij vooral ook even terug naar gisteren. Want jeetje, een mysterieuze sleutel, die heeft ons goed bezig gehouden. Even voor je beeldvorming. Op de zolder van het gemeentehuis van Oegstgeest. Daar waren ze aan het opruimen. Het is zomer en dan is het rustig en hebben ze daar tijd voor. En toen vonden ze een hele grote goudkleurige sleutel. En ze wisten niet waar die van was. Nou, de burgemeester zette het op Facebook. Een aantal mensen deden wel wat suggesties. Maar de redactie van Centraal Plus die is ook eens even op onderzoek uitgegaan. En we hebben het opgelost, het raadsel. Na heel lang zoeken in de archieven kwamen we een foto uit de jaren 90 van de vorige eeuw tegen. En daar stond die sleutel op. En het blijkt dus een sleutel te zijn die de burgemeester heeft gekregen van een Poolse zusterstad waar Oegstgeest toen een band mee had. Maar dat was dan niet het grappigste, want die sleutel die was toen in het nieuws omdat die per ongeluk aan Prins Carnaval meegegeven was. De burgemeester die kon niet bij de opening zijn van de viering van Carnaval in Oegstgeest. Toen was er ook nog een carnavalsvereniging. En toen heeft hij de sleutel, heeft hij aan de loco-burgemeester gevraagd, wil jij het doen? En die loco-burgemeester dacht, ja, dan moet ik altijd de sleutel van de stad of van de gemeente overhandigen. Welke is dat ook alweer? En toen heeft hij per ongeluk deze sleutel, die dus gewoon een cadeau was van een Poolse zusterstad, overhandigd aan Prins Carnaval. Die staat ook overal op de foto. En toen ze erachter kwamen, moesten ze wel een beetje om lachen. Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dat is ook het nieuws van de dag. En ik ben benieuwd welke plaat jij vindt dat daarbij past. Een gouden sleutel, burgemeester van Oegstgeest, carnaval. Het kan eigenlijk alle kanten op. Laat het weten, rudo@centraalplus.nl. En dan ga ik misschien wel jouw favoriete plaat draaien. Door met muziek, dit is Kid Rock en All Summer Long.

Shanna Spyro en Great Expectations. Het is bijna 10:30, tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Na maan en goldband. Stiekem

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn, en dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op en de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Afrodek, Sia en David Guetta met Awake Tonight.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: We hadden het er net al over, hè? Die mysterieuze gouden sleutel die in Hoesgeest gevonden is. Wij van de redactie van Centraal Plus hebben het kunnen oplossen. Hartstikke leuk natuurlijk als je zelf op onderzoek gaat en er dan achter komt. Het bleek gewoon een cadeautje te zijn van een zustergemeente. Ik ga het niet proberen om die naam uit te spreken. Het is een hele ingewikkelde gemeente. Nou, vooruit, ik zal het één keer proberen. Hoesgeest had dus in de jaren 90 van de vorige eeuw een stedenband. En die stedenband hadden ze met de gemeente, hou je vast, Grodzisz Wielkopolski. Nou, toch één keer gezegd. Ik weet niet of ik het goed uitsprak. Ben je Pools? Laat het even weten. Rudo@centraalplus.nl. Nou, ik vroeg je welke plaat jij vindt dat daarbij past. Ja, bij mij kwam die ook al naar boven in de jaren 90. In die tijd was er de Urban Cookie Collective. En die hadden een grote hit met een plaat die zo toepasselijk is dat je er bijna niet omheen kan. Dat zei Ria ook. En Ria die had het helemaal goed. Dit is de Urban Cookie Collective. Met natuurlijk, hoe kan het ook anders? The Key, The Secret.

Katy Perry and The One That Got Away. Nou, The One That Zeker Niet Got Away From My Attention, dat is deze van Flair. Oh, hij is pas een aantal weekjes uit, je hoort hem hier regelmatig bij Centraal Plus. En ik vind hem echt lekker, dus zet die radio maar wat harder hoor. Door het oog

Shakira, Die Die, Let's Go. Nou, dat ga ik ook even doen. Na reclame en het nieuws ben ik wel weer bij je terug, hoor, met het volgende uur van Rudo met Robert. We gaan eruit met Somber. Dit is 12 to 12.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het Internationale Strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido. Meer
5: voor jou. Een hele goede morgen. Dit is Guido.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Uur 3 van Rudo op je radio deze week gepresenteerd. Door mij, door Robert, want Rudo is lekker op vakantie. Verder het programma zoals je het gewend bent. En dat betekent dat we straks eens even gaan kijken. 19 augustus is dat een bijzondere dag. Als je dat wil weten, blijf luisteren. Dan kom je er vanzelf achter. Nou, bij die dag gaan we dan ook een plaat vinden. Ook als het geen bijzondere dag is, dan doen we de 19 augustus plaat. En verderop heb ik nog eens even kijken. Nieuws uit de regio natuurlijk. En een uitgebreid weerbericht. We gaan straks ook nog eens even kijken hoe de poll ervoor staat. Kortom, dit wil je niet missen. Blijf gewoon lekker luisteren naar Centraal Plus Rudo op je radio. En natuurlijk ook de lekkerste muziek. Dit zijn Lost Frequencies en Live It All.

0: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: 19 augustus.
0: Dit is vandaag.
1: Vandaag is het een dubbele feestdag. Het is namelijk de internationale dag van de fotografie. Iedereen die foto's maakt, gefeliciteerd ze. En iedereen die van foto's houdt, ook gefeliciteerd. Dus eigenlijk iedereen gefeliciteerd, hartstikke leuk. Tegenwoordig maakt iedereen wel foto's. Hè. Als je met je telefoon rondloopt, dan zitten er allemaal verschillende lenzen op. En allemaal verschillende apps waarmee je fantastische foto's kan maken. Maar je hebt natuurlijk ook nog steeds professionele fotografen die je weer hele kunstzinnige foto's maken. Nou, kortom, iedereen heeft wel iets met foto's maken. Maar dan zijn we er nog niet, want 19 augustus is een dubbele feestdag. Het is vandaag namelijk ook, hou je vast, de internationale dag van de orang-oetang. De rode aap die is vandaag extra feestelijk. Ze komen vooral uit Sumatra, maar verder zijn ze natuurlijk over de hele wereld in dierentuinen te zien. Dat is daar vinden mensen iets van, dat kan. Welke plaats vind jij nou dat daarbij past? Want het is dus vandaag de internationale dag van de fotografie en van de orang-oetang. Misschien kan je die twee zelfs combineren. Dat wordt wel een ingewikkelde, maar wie weet lukt het. Ik ben benieuwd. Rudo@centraalplus.nl. Laat maar eens even weten wat jij vindt, welke plaat hierbij past. En misschien heb je wel gewoon één van de twee, hoor. Dat mag ook. Door met muziek. Dit is Janet Jackson met Runaway hier bij Rudo. En daarna Fleming en Meteor. En niet nodig.

Justy en Sam Harper hoorden je met Just a Little. Het is bijna 11:30, tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen wat er in de regio gebeurd is en wat het weer gaat doen. Na Ed Sheeran en Azizam.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N455 bij Boskoop is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg is hij frontaal op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is hij om het leven gekomen. De politie

0: Die doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagerun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bad Influence van Pink hoorde je hier bij Rudo. Ik vroeg je net welke plaat jij vond dat er past bij de dag van vandaag. En het is vandaag de internationale dag van de orang-oetang en van de fotografie. Nou, Michelle die heeft gemaild. En Michelle die zegt, ik vind hier één plaat bij passen. Bij fotografie denk ik aan modeshows en dan denk ik aan Supermodel. Dus Maneskin met Supermodel.

Jean-Paul hoorde je en Dua Lipa met No Lie. En daarmee zit het derde uur van Rudo er alweer bijna op. Na reclame en het nieuws ben ik nog 1 uur bij Rudo. Deze week met Robert. Na Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

Kleidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een te hoog voertuig vertraging bij de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht op de A4 richting Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Het doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Rolf Sanchez en D'Artoen Besso.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: Ik zei het net al, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Het is woensdagmiddag. En ja, je luistert naar het laatste uur van Rudo deze hele week met Robert. Want Rudo is lekker op vakantie. In dit uur gaan we natuurlijk even kijken naar de poll. Verder ga ik ook nog even verder vooruitblikken naar de aflevering van Rudo, die vanaf vanavond 6 uur te zien is op tv. Want Rudo was vorige week bij het Jeugddorp. En net hoorde je al een fragment waarbij hij met kinderen sprak over hun bouwwerk. Nou, hij heeft meer kinderen gesproken. Wil je weten hoe dat was? Blijf luisteren. Straks gaan we een heel klein stukje luisteren. En natuurlijk vanavond die hele aflevering, die wil je zien. Verderop ook nog het regio-nieuws. Ik ga je vertellen wat er gebeurd is. Ook het weerbericht komt eraan. En Benson Boone met Beautiful Things hier bij Rudo.
3: Rudo!

0: Son Milieu en Feels Part 2. Een paar uur geleden hoorde je het al. Vanaf vanavond 6 uur is er weer een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo te zien op tv. En Rudo die ging langs bij het jeugddorp in Leiden. De afgelopen 2 weken was dat. En hij sprak met kinderen over wat ze nou precies gebouwd hebben.
1: Hey, maar jullie hebben een bar.
2: Ja.
1: Dat betekent dat ik dan hier ook wat te drinken kan krijgen.
3: Ja, maar hier.
4: Wilt u iets kopen?
1: Nee. Kost het geld?
4: Nee, gratis.
1: Nou, doe maar een glaasje water. Bier?
3: Ja, wil je bier?
1: Dat geloof ik niet. Limo! Kijk, hartstikke goed. Ga ik even vragen aan Brigitte. Brigitte, wil je ook een glaasje, een slokje?
5: Ja, lekker.
1: Hier, neem maar.
5: Dankjewel.
1: Kom Brigitte even voorproeven of het lekker is.
5: Ja, lekker.
1: Ja, niet te zoet?
5: Nee, niet te zoet.
1: Maar wie kan er... Ja, hij is heerlijk. Wie kan er wat meer vertellen over deze hut? Van wie wonen hier allemaal?
3: Dat weet ik niet allemaal, want het zijn er echt 14 of zo. Maar
6: er zijn er maar 13.
3: Oké, 13 dan. Maar ik weet het eigenlijk niet.
1: Nee, maar dit zijn allemaal vrienden van school dan, denk ik ook, of niet?
7: Ja, hi Bel. Ik ben zijn broertje.
1: Jij was een broertje, nu niet meer.
6: En dit is...
4: Damian.
6: Damian en hij is...
4: Cool. 12 jaar.
1: Hij is cool, ja.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N455 bij Boskoop is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg is hij frontaal op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is hij om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagerun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En deze week gaat de poll over de India-herdenking. Die was afgelopen zaterdag in heel Nederland en voor het eerst heel uitgebreid in Leiderdorp. Meer gemeenten doen dat in onze regio en daar gaat de poll ook over. Want wat vind je daar nou eigenlijk van? Vind je het goed om daarbij stil te staan? Dat vindt 61% op dit moment. Zeg je van, nou ja, we herdenken op 4 mei toch al gewoon alle gevallen in oorlogen. En dat hoeft niet apart voor Indië. Dat vindt 24% en 15% die heeft geen mening. Vrijdag, als het weekoverzicht op tv is, dan hoor je de uitslag van de poll. De definitieve uitslag, want je kan nu nog naar onze website gaan, centraalplus.nl. En dan kan je meestemmen. Doen, hè?
0: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Passenger en Let Her Go. En daarmee zit het er weer op voor vandaag. Deze aflevering van Rudo met Robert is voorbij. Morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Jij ook? Tot morgen.

0: Plus. Centraal Plus. Meer voor jou. Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Moos van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N455 bij Boskoop is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg is hij frontaal op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is hij om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagerun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rembaard Moots van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N455 bij Boskoop is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg is hij frontaal op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is hij om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagerun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
3: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
4: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
1: Yes.
0: Elmar.
1: Meer voor jou.
7: De middagshow van Centraal Plus met Ketsaina, Davina Michel.
1: Centraal Plus.
7: Dit is Skyward.

Cat's Eye Animal. En Cat's Eye, die ken je natuurlijk ook van die hele grote hit die ze in het afgelopen jaar hebben gescoord. En dat was natuurlijk Gabriella. Daarvoor Davina Michel met Skyward aan het begin van de middagshow. Op deze toch ook wel weer druilerige woensdag. En aan de andere kant, het valt op zich van middag nog wel mee. Vanmorgen kwam het echt met bakken uit de lucht. En morgen schijnt ook nog zo'n dag te gaan worden met echt flinke plensbuien. En ook is er onweer mogelijk. Ik heet je welkom, de middagshow. Samen gaan we die middag doorkomen met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen heb ik een primeurtje. Ook Mano en La Tribu da Dana komt eraan. Zomerhit uit de 90s na The Script, If You Could See Me Now.

Mano, la tribuna Dana in If You Could See Me Now van The Script. 2 en 3 oktober, het komt steeds dichterbij. En steeds meer plannen die worden inmiddels bekendgemaakt of die lekken uit. En vandaag kregen wij het volgende bericht te horen dat Pride Leiden op 2 en 3 oktober op het Ambachtsplein een evenement gaat organiseren. En dat gaan ze doen 2 dagen met onder andere DJ's. Ook Barry Badpak die komt optreden. Marco de Hollander is erbij. En niemand minder dan Christine Carrington. Dat is ook een beetje de drijvende kracht eigenlijk achter Pride Leiden. Ja, zij gaat het allemaal presenteren die 2 dagen. 2 en 3 oktober dus op het Ambachtsplein in Leiden. Nou, volgens mij moet dat heel erg gezellig gaan worden. Onderdeel dus ook van Leidensontzet 2026. Meer nieuws uit de regio op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Where is my husband? Ray heb ik voor je klaarstaan. Eerst nu Shaboozy en Miles Smith. Dit is Blink Twice.

Ray, Where is My Husband en Shaboozie met Miles Smit en Blink Twice op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. Centraal Plus met nu Sam Veld en Rani. Dit is de nieuwste Keep On Rising.

0: Chef Special, Afraid of the Dark en Sam Veld. De nieuwste met de vocalen van Rani en Keep on Rising. Wat grappig eigenlijk, het is eigenlijk een cover. Deze cover dateert uit 2008 en stond toen op naam van Ian Carey Project. En nu is dus Sam Veld ermee aan de haal gegaan. En de nieuwste, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Inmiddels 4:30 geworden, met binnen nu en een paar minuten Teddy Swims. Ook Elok en Eva Max gaan je horen en de tv-update. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan

0: de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Breakup in Reverse. Je hoorde Teddy Swims en Car Keys van Elok en Eva Max bij Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, is wel leuk. Ik had hem gisteren ook in de studio. En wij zijn ook in zijn studio geweest. Dat is de fotostudio van Mike van Bemmelen. Hij zit in Zoeterwoude. En tijdens 29 augustus, de dag dat Zoeterwoude een feestje viert met onder andere een grote braderie. Ja, dan gaat hij dus een tentoonstelling geven door middel van een soort van beamerpresentatie met daarin allerlei foto's. En die hebben dan weer alles te maken met het 700-jarig bestaan, 50 jaar geleden, van Zoeterwoude. Je kan daar binnenlopen. Nou, wij hebben alvast een voorproefje voor je. En dat zie je vanavond op tv vanaf 6 uur. En natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van Rudo. Dat is de straattalkshow van Centraal Plus. Moeten we eigenlijk even 2 weken terugspoelen. Hij was toen te gast bij het jeugddorp Leiden. En de beelden en wie die gesproken heeft vanavond te zien via onder andere Ziggo Kanaal 40 en 45. Is dit Afrojack?

Lekker even meebrullen op deze woensdagmiddag. You Give Love a Bad Name van Bon Jovi. En de nieuwste Afrojack met Sick Individuals, die heet The Last Time. En wij zijn onderweg naar het einde van deze werkdag. En dat doen we met Louis Capaldi, The Day That I Die, na Zed en Katy Perry, 365. What?

van Louis Capaldi en Z365 samen met Katy Perry. Ik heb zo direct weer bezoek in de studio. Ik krijg Cor en Nicolien en zij komen praten over wat er in jouw wijk speelt in Leiden. Dat gaan ze polsen en daar gaan ze uiteindelijk ook wat mee doen. En ik ben wel benieuwd wat voor tour er dan aan gaat komen. En we gaan het hebben over een jubileum. Volgende week maandag gaat dat beginnen, namelijk het Gouden Jubileum voor de Leidse Zwemvierdaagse. Het bestaat 50 jaar en daar komt zometeen onder andere Leo de Vogel alles over vertellen in de middagshow van Centraal Plus. En ook de update komt eraan van de Pol. En dit is Ariana Grande. Je hoort One Last Time.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Met de middagshow en nu Stella Lefty. Dit is Boston. Centraal.

0: in capital letters.
1: Haley Steinfeld en Bloedpap met capital letters. En Boston van Stella Lefty, die hoorde je bij Centraal Plus. Even na vieren, het is woensdag 19 augustus en vanmorgen, ja, het kwam echt met bakken uit de lucht. En die regenachtige ochtendspits, die heeft dan ook meteen geleid tot een ongeluk op de snelweg. Nou, de vakanties in het noorden van het land zijn inmiddels afgelopen. En dat betekent dat het langzaam ook weer wat drukker begint te worden. En op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude-Dorp zijn meerdere voertuigen op elkaar gebotst. En ja, je voelt hem al aankomen, er stond dus ook meteen weer een file tussen Den Haag en Leiden op die A4. Meer nieuws uit onze regio, je vindt het op onze website centraalplus.nl. Zometeen heb ik Nicolien van Straten en Cor de Ruiter in de studio. Zij gaan eens kijken wat er nou precies allemaal gebeurt in de wijken. En zometeen komen ze er alles over vertellen. En ik heb het dan over de wijken van Leiden. Ja, gaat alles goed? Kan er wat veranderen? Lopen mensen tegen dingen aan? Of zijn er misschien wel problemen waar de hele wijk echt mee te kampen heeft? Nou, zometeen ben ik benieuwd naar het antwoord. Ook van Eigen Bodem, Zoe Levi en Snelle met Ik Zing. Die heb ik voor je klaarstaan. Na Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Zoe Levi met Snelle en Ik Zing. En ook American Girls met Harry Styles. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, wat speelt er eigenlijk in jouw wijk? Dat is de grote vraag. En dan hebben we het over de wijken in Leiden. Bij mij in de studio aangeschoven Nicolien van Straten en Cor de Ruiter. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk een soort actie begonnen om eens te peilen, Cor, wat er nou precies in de wijken allemaal misschien niet goed gaat of juist wel goed gaat in Leiden.
1: Ja, de bedoeling is dus inderdaad een gesprekentocht te doen. Zodat raadsleden, gemeenteraadsleden en iedereen eromheen is gaat luisteren naar de burgers.
0: Want als ik jullie nu ga vragen, wat gaat er niet goed? Zeggen jullie de gemeenteraad of de gemeenteleden luistert te weinig naar de inwoners?
2: Ja, dat vind ik echt. Ik heb het idee dat de politiek in hun eigen bubbel zitten en totaal niet reageren op wat er gebeurt in de maatschappij.
0: En heb je voorbeelden, dingen waarvan jullie zeggen, nou, dit horen we heel vaak terug?
2: Ja, wat we heel vaak terug horen, heeft toch te maken met dat parkeerbeleid bijvoorbeeld. Hè? Het opsplitsen van de zones. De veiligheid op straat. Ik woon tegenover de Moorspoort garage. Daar hebben wij een heleboel extra gasten gekregen. De daklozen zijn daar terechtgekomen. En de gemeente moet eindeloos langskomen om te zien wat het probleem is. Maar er iets aan doen, dat doet.
0: En de grote vraag is dan, wie is er niet wakker? Is dat de gemeenteraad? Is dat de handhaving? Is dat de politie? Of ja, misschien wel niemand?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb echt de indruk dat politie en handhaving ontzettend graag dingen zouden willen. Maar ze zijn gehouden aan de afspraken die de heren en dames politici met elkaar maken. En daaruit komt het beleid voort wat ze moeten uitvoeren. Dus het heeft niet zoveel zin om naar hun te kijken. Ik denk dat ze nog steeds onze vriend zijn. Maar ik denk dat het veel beter is. Weet je, politie en handhaving kunnen helemaal niks. Je ziet nu dat in de algemene verordening is het geschrapt dat mensen mogen nu bedelen en mensen mogen buiten slapen. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die hele rare dingen oproepen, hele gekke situaties.
0: En daarom is het toch eens de vraag, ja, wat gebeurt er nou? Wat moet er gaan veranderen? En Cor, vanuit welke organisatie doen jullie dit organiseren?
1: Nou, wij doen het gewoon als burger zijnde. We hebben geen organisaties achter ons staan, geen politieke partijen, helemaal niks. We doen dit uit onszelf, om de burgers uit Leiden gewoon te helpen en de burgers een stem te geven.
0: En dan is er op de 25e van deze maand is er een bijeenkomst. Wat gaan jullie uiteindelijk met alles wat jullie daar verzamelen en te horen krijgen doen?
1: Nou, op een gegeven moment, we gaan dus een paar bijeenkomsten doen. En daar maken we notities van, alle punten worden opgenomen. En dan, zodra we eindelijk een coalitie hebben in Leiden, want die is er natuurlijk ook nog steeds niet, dan gaan we al deze punten voorleggen en dan gaan we vragen, wat gaan we hier aan doen?
0: En dan aankomende dinsdag is het in het Zuiderkwartier. Dat is een speeltuinvereniging. Hoeveel mensen hopen jullie dat er gaan komen? Want is er een beetje aandacht aangegeven? Is er geflyerd? Zijn er mensen al die gezegd hebben tegen jullie, wij gaan erbij zijn?
1: Ja, een aantal mensen hebben inderdaad al toegezegd van wij komen. Vooral ook veel mensen die werkzaam zijn in de speeltuin als vrijwilligers. Ook vrijwilligers die al weggelopen zijn door dit hele beleid. We hebben wat verenigingen en winkeliers gesproken in de buurt. En die zeggen allemaal hetzelfde. De stad wordt onbereikbaar. Er was één mooi man die zei, ja, de gemeente trekt gewoon het hart uit Leiden weg. Het is gewoon, het wordt onleefbaar. En ja, de situatie, mensen blijven weg, onze klanten lopen weg. Ze komen ook niet meer terug. En het is gewoon drama. En ja, wat wij dus zeggen, de gemeente moet eens gaan luisteren naar de burger.
0: Maar dat betekent dus dat jullie daar ook wel heel veel tijd en energie in gaan steken. Doen jullie dat met z'n tweeën of zit er nog een heel team achter?
2: Nee, eigenlijk doen we dat nu met z'n tweeën. En natuurlijk hebben we mensen om ons heen waar we bij kunnen klankborden. Maar in principe doen we het met z'n tweeën.
0: En is dat dan echt een soort van, noem het geboren uit frustratie. Zo van als niemand het doet, dan gaan wij die kar trekken. En dan gaan wij zorgen dat we die gemeenteraad een soort van wakker gaan schudden.
2: Ja, we hebben vorig jaar in het kader van het parkeren hebben we een bijeenkomst gehad op het stadhuis. En toen hadden we ook politie uitgenodigd en die zeiden allemaal van jee, wat is dit fantastisch. Het was een hele fijne, prettige bijeenkomst waar goed geluisterd werd van beide kanten. En dat was eigenlijk voor het eerst dat er een gesprek plaatsvond.
0: Ja, want hebben jullie al wel eens geprobeerd om echt een gesprek aan te knopen met raadsleden of mensen die daadwerkelijk iedere week op het stadhuis rondlopen?
1: Ja, ik heb zelf een paar keer ingesproken bij de raad. En het gesprek wat we dus op het stadhuis waren ook geweldig. Ze waren overal bereid naar te luisteren, maar er komt alleen niks uit. Dus ja, de participatie vanuit de gemeente is gewoon ronduit slecht.
0: En dan hoor ik heel veel over parkeren. Zijn er nog andere onderwerpen waarvan jullie zeggen, daar gaat het ook niet helemaal goed, of dat kan beter of moet veranderen? Ja, de daklozen hoorde ik net dan en de statushouders.
2: Ja, ik denk een stuk vergroening zou nog beter kunnen. De leefbaarheid gewoon op de straat. En dat is ook veiligheid, ook voor oudere mensen. Dat soort zaken. Eigenlijk alles wat er in en om je huis speelt. En voor mensen die huren bij Portaal of waar dan ook, daar geldt het ook voor. Die mensen die worden ook niet altijd goed gehoord.
0: Want hoe lang zijn jullie nu woonachtig in Leiden en hebben jullie in de loop der tijd echt de stad, misschien ook wel de buurt zien veranderen?
1: Ik ben zelf geboren in Leiden. Ik woon mijn hele leven ook al in Leiden. Ik woon nu gelukkig in een buitenwijk. Ik zou niet meer in het centrum willen wonen. Maar de stad, ja, het verandert zo erg. Het verhardt. Mensen zijn, ja, gewoon. Het hele sociale beleid uit Leiden wordt gewoon uit elkaar getrokken. Mensen komen niet meer bij elkaar op visite. Want als je in de ene wijk woont en je gaat naar de andere wijk, dan moet je alweer betalen. Betaal je niet en je zet er heel even je auto neer, heb je een bekeuring. Oudere mensen gaan niet meer naar een buurthuis. Het hele sociale gebeuren is gewoon weg. Mensen bekijken elkaar niet meer, groeten elkaar niet. Nou, dat is wat we toch wel proberen een beetje terug te brengen.
0: Dus eigenlijk, Leiden moet weer socialer worden. Het moet allemaal weer gezelliger worden. Ik hoorde je net ook zeggen, Cor, bij die speeltuinverenigingen zijn inmiddels vrijwilligers weggelopen. Wat is daar de reden van?
1: Ja, nou ja, precies hetzelfde weer. Het beleid. Mensen komen daar even aan, parkeren even. Of moeten of grof €3,10 per uur gelijk betalen. En dat is trouwens niet alleen bij speeltuinen, maar ook bij voetbalverenigingen, sportverenigingen. Overal lopen vrijwilligers weg. Want ja, twee avondjes even helpen of twee middagjes, €20-30 per keer geld. Ja, mensen willen dat niet meer.
0: Uiteindelijk een lege portemonnee of bankrekening.
1: Ja, dan ben je dus bereid om eindelijk eens wat te doen voor de stad. Je helpt kinderen, want sport en recreatie is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En ja, dat soort mensen lopen weg, maar die mensen komen ook niet meer terug. En dat is het ergste.
0: En als het antwoord uit de politiek dan komt, dan kunnen ze lopend of op de fiets. Wat zeggen jullie dan?
1: Nou ja, lopend of op de fiets, dat is natuurlijk allemaal heel makkelijk gezegd. Kijk, het vervoer, openbaar vervoer, dat is en verschrikkelijk duur. En het rijdt ook niet altijd echt lekker op tijd. Overal hebben we omleidingen. En ja, gooi gewoon dat hele beleid eruit. Maak gewoon 1 of 2 zones. Gewoon een zone A, zone B. Laat iedereen gewoon lekker gaan.
0: Eigenlijk eenvoudiger maken, makkelijker. En dan is het voor iedereen duidelijk, zeggen jullie.
1: Ja, want dat is wat je dus inderdaad heel erg veel hoort. En ja, nu is het van, ik woon in die wijk en ik wil even daarheen moet ik betalen. Wil ik even daarheen moet ik betalen. En je zegt ook niet meer gauw van, zullen we even wat gaan halen? Want ja, dan moet je ook weer betalen.
0: Ja, met andere woorden, die 25e hopen jullie heel veel antwoorden op te gaan halen. Waar is het precies?
2: In de speeltuin.
1: Ja, op de Angelierstraat in Leiden.
0: Ja, dat is dan zeg maar 25 augustus. Maar er gaan er meerdere aankomen, begreep ik.
1: Ja,
2: precies.
0: En waar gaat dat dan plaatsvinden en wanneer?
2: Ja, die data heb jij.
0: Oh, die mag ik nu. ja. 27 oktober. Dan staat er eentje bij je huis op de buurt. In de Kooi is dat. En 22 september bij de Morswijk.
1: Ja,
2: precies.
0: En is er een bepaalde pagina, een Facebookpagina of misschien een website waar meer informatie op staat?
1: Nee, we hebben wel een Facebookpagina's van onszelf. Die worden continu ververst. En zodra iedere bijeenkomst afgelopen is en we gaan over naar de volgende, dan gaan we daar weer opnieuw reclame voor maken. En eventueel komen we bij iedere weer terug bij jou.
0: Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Die eerste bijeenkomst die is dus komende dinsdag om 19:30 inloop vanaf 19:00 bij speeltuin Zuiderkwartier in Leiden. Nicolien van Straten en Cor de Ruiter, dank je wel. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal gaan ophalen op deze dag.
1: Ja,
2: wij ook.
1: Ja.

0: Amber, Homewrecker en de nieuwste Alesso met Bambi Public. Die heet In Your Eyes en die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Inmiddels 5:02. Zometeen dan gaan we het hebben over een evenement dat jarig is. Bestaat namelijk 50 jaar. Het is de Leidse Zwemvierdaagse en die gaat komende maandag van start. Ook Train Drive-By komt eraan na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Hofvliet is de vertraging 10 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam Noord een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De middagshow van Centraal Plus met drive-by. Je hoort de train.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Afgelopen zaterdag was er onder andere in Leiderdorp een grote Indië-herdenking. En meer gemeenten in de regio die organiseren zo'n Indië-herdenking. En wij willen van jou graag weten, wat vind jij daarvan? Het is de poll, de stelling van deze week. Goed om daarbij stil te staan, dat zegt 58%. 27% herdenken op 4 mei, dat is genoeg. En geen mening geeft aan 15%. Aankomende vrijdag de uitslag en jouw stem die kan je achterlaten. Eigenlijk heel simpel door op het polletje te klikken. 3 opties via centraalplus.nl of via onze nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En straks alles over de zwemvierdaagse die komende maandag gaat starten. En nu Moving to the Sun. Dit is Jugal.

0: Een classic, 1996, Fool's Garden, Lemon Tree en Yugol, de nieuwste met Ultranate, die heet Moving to the Sun en die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, noem het een evenement met een gouden randje. Aankomende maandag dan start alweer de 50ste Leidse zwemvierdaagse. En dat is 4 dagen zwemmen en op vrijdag ook nog bommetje. In de studio hebben Carola en Leo de Vogel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Belooft weer een mooi evenement te gaan worden. Zeggen jullie, het zou fijn zijn als het droog is of als het een beetje regent, is dat ook niet zo heel erg?
1: Nou, we vinden het wel fijn als het droog is.
0: Zeker voor zo'n
1: met een zonnetje erbij.
0: Ja, zeker voor zo'n 50ste editie is dat altijd mooi meegenomen, toch?
1: Dat is zeker waar, ja.
0: Ja, 50ste of moet ik eigenlijk zeggen de 51ste, maar corona die gooide wat roet in het eten.
1: Ja, dat klopt. Helaas. Maar goed, er zijn ook andere gemeenten waar het nog meer georganiseerd is. Maar in Leiden is het voor de 50ste.
0: Maar in ieder geval een bijzondere mijlpaal. Die avond, vierdaagse, want zo is het eigenlijk, alleen dan om te zwemmen. Waar komt dat idee ooit vandaan, Leo?
2: Nou, het is ooit eens een keer jaren geleden. En nou, ja, 50 jaar geleden. Moet ik ver terugdenken. Dat was ik ook nog een hele jonge vent. Dus ik heb altijd wel gezwommen. Maar echt in het beginstadion zou ik niet weten. Dat deden echt andere mensen. Wij zijn later ingeschakeld om het weer een boost te geven naar Leiden toe.
0: Ja, precies. En hoeveel mensen doen er dan gemiddeld mee met de zwemvierdaagse?
1: We hopen in ieder geval de 600 te halen. En zijn er al ruim 500 ingeschreven.
0: Oké, dus eigenlijk als je dat nog wil doen, dan moet je er heel snel bij zijn. Want voor je het weet, dan kan je niet meer meedoen. Of is er voor iedereen nog wel een plekje te bemachtigen?
1: Nou, je kan via internet dit weekend nog inschrijven. En anders maandag.
0: En dan komende maandag.
1: Aan de kassa, kan je ook nog kaartjes kopen.
0: Ja, komende maandag dan gaat het officieel beginnen. En eregast, zo kan ik het eigenlijk wel noemen, dat is burgemeester Peter Heikoop. Want hij gaat, omdat het de 50ste keer is, officieel het startschot geven.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe gaat dat eruit zien? Hoe hebben jullie dat een beetje bedacht?
1: Nou ja, hij mag een praatje maken. Of hij komt een praatje maken en het startschot wordt gegeven.
0: En vanaf dat moment mag iedereen het water in?
1: Iedereen het water in, ja.
0: En is het dan echt een wedstrijdelement? Of mag je er gewoon een aantal uur over doen? Of hoe zit dat dan?
1: Het is geen wedstrijdelement. Je mag gewoon lekker op je gemak zwemmen. Als je maar het duurt tot 8:45. Dan moet eigenlijk iedereen het bad wel weer uit.
0: En dan is het maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. En als je dat dan 4 dagen hebt volgehouden, wat krijg je dan?
1: Ja, een hele mooie medaille.
0: Een soort van eremedaille. Hoeveel hebben jullie er? Of hebben jullie zelf nooit meegezwommen?
2: Ja, daar spreek ik ook weer over een jaar geleden dat ik een keer mee heb gedaan. Maar ik zwem zelf niet mee. Wij doen echt de hulp en de vrijwilligers. Die zijn natuurlijk ook onmisbaar. Er zijn heel veel vrijwilligers bij de zwemvierdaagse. Kunnen er wel nog een paar gebruiken, maar echt meezwemmen, dat is voor ons de tijd niet voor om dat te doen.
0: Nou gaat dat allemaal plaatsvinden bij Zwembad de Vliet in Leiden. Vandaag trouwens ook wel bijzonder, de 100.000ste bezoeker.
1: Ja, Joke van der Poel.
0: Ja.
1: En die doet ook voor de 50ste keer mee in Leiden met de zwemvierdaagse.
0: Dit is eigenlijk een soort van dubbel jubileum.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Dat is wel heel bijzonder. Enige minpuntje vanmorgen. Het kwam toen echt met bakken uit de lucht toen zij incheckte.
2: Ik heb het inderdaad gezien, ja. Ik zag de verslaggevers daar staan. En ze stonden echt te wachten op de 100.000ste. En gelukkig kwamen er een paar binnen. En Joke was de 100.000ste.
0: En dan aankomende maandag officieel de zwemvierdaagse die gaat beginnen. Vrijdag, dan is die vierdaagse eigenlijk al lang en breed achter de rug. Dan is er nog een leuke activiteit en dat heet bommetje.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat gaan we doen?
1: Zo'n hoog mogelijk bommetje maken natuurlijk. Dus van de hoge. En dan wie de hoogste spetterste lucht in krijgt. Die kan een prijs winnen.
0: En wie zit er dan in de jury? Wordt dat gemeten met een soort meetlat of hoe gaat dat?
1: Ja, daar staan een hele stelling staat er. Dus dan kan je zien hoe hoog dat allemaal komt. Daar staat de lengte in, hoe hoog het komt. En Emiel van Aalst en Rick van der Geest, dat zijn de juryleden.
0: Oké, dus die gaan helemaal bijhouden hoe dat dan in zijn werk gaat en hoe dat eruit komt te zien. Is er een speciale tactiek, Leo, om een zo hoog mogelijk spettergehalte te gaan creëren?
2: Ja, ik denk het wel. Want, het heeft niet echt met gewicht te maken. Het is net de manier waarop jij op dat water komt. En ja, kijk, een klein beetje gewicht is natuurlijk altijd meegenomen. Maar we hebben het verleden jaar was er ook eentje die niet echt al zijn gewicht was. Of te zwaar, zeg maar. Maar die maakte een behoorlijke plons en dat kwam aardig hoog. En we hebben ook, het wordt ook met de video nog nagekeken. Dus alles wordt opgenomen en nagekeken van of het nou wel echt de hoogste was.
0: Eigenlijk zit er een soort farm mee te kijken.
2: Ja, zo kun je het wel noemen. Ja,
0: En de winnaar, wat valt er te verdienen?
1: Zeker.
0: En is dat dan een soort wisseltrofee? Of is dat gewoon voor ieder jaar een eigen beker die je dan mooi op de schoorsteenmantel mag gaan zetten?
1: Ja, dat mag je gewoon houden. En is voor ieder jaar. Ieder jaar halen we een andere beker.
0: Hey, en voor het inschrijven, dat kan dus nog de komende dagen. Maandag dan gaat die vierdaagse beginnen. Komende vrijdag, dus eigenlijk volgende week vrijdag is dat, dan is het bommetje. Is er een website?
2: Ja, de website is www.leidsezwemvierdaagse.nl. Daar kan iedereen inschrijven. En ik raad het aan om dat zeker te doen. Want als je bij de kassa nog een keer in moet schrijven, dan moet je waarschijnlijk heel lang wachten. Want vorig jaar hebben we dat ook meegemaakt. En er stonden echt rijen tot achteraan stonden te wachten om binnen te komen. Ja, en dan start je ook later.
0: En dan hoorde ik je net praten over dat jullie nog wel wat helpende handjes kunnen gaan gebruiken in de vorm van nieuwe vrijwilligers. Waar moet je aan voldoen en hoe kan je je daarvoor aanmelden?
1: Je kan je sowieso aanmelden bij Stichting Sport in Beeld. En je hoeft eigenlijk niet overal, nergens. Je hoeft niet te kunnen zwemmen, bij wijze van spreken. Je moet alleen op kunnen letten.
0: En dan nog een minimum leeftijd hebben?
1: Nee. Minimum. Ik denk, als je 12 of 13 of 14 bent, als je het leuk vindt, mag je ook al meehelpen.
0: In ieder geval gewoon lekker enthousiast zijn. Ja. En dan zorgen dat je die dagen beschikbaar bent. Ja. En dan help je in ieder geval jullie als organisatie heel veel.
2: Zolang je een zwemdiploma hebt, kan je meedoen. En leeftijd, daar wordt wel op gelet. Maar het algemeen is het toch echt de jeugd die meedoet. Het is wel leuk om te zeggen van de winnaar van het bommetje, die krijgt automatisch ook een aantal vrijkaarten voor de ijsbanen. Hoef je nu nog niet aan te denken, want het is nu nog te warm, maar dat krijgen ze sowieso ook mee.
0: Oké, de ijsbaan die komt dan natuurlijk weer in het centrum van Leiden in de winter daar te liggen, vanaf december.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja,
2: daar
0: super.
2: Zijn we al heel druk mee bezig, dus maar nu eerst het zwemmen en nu eerst ladies runnen en dan gaan we lekker langzaam verder bouwen.
0: Ik zou zeggen, Carola, maak er een geweldige week van.
1: Dankjewel.
0: En dat geldt voor jou ook, Leo.
2: Nou, dankjewel.
3: Centraal Plus.

Jack Jones, Callum Scott, Whistle. En ik liet je kennis maken met de gloednieuwe single van Sommieux. Die heet Feels Part 2. Zat afgelopen vrijdag ook in New Music Friday. En is dus nieuw op de playlist van Centraal Plus. Bijna 5 uur geworden. Dat betekent zometeen. Dan heb ik de nieuwsupdate voor je klaarstaan. En net, ja, ook wel leuk, ging over de zwemvierdaagse. Vanaf maandag gaat hij officieel beginnen. Belooft een mooi sportief weekje te gaan worden. In Leiden, in Zwembad de

Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk van

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plaspoortpolder 10 minuten oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: We gaan naar Zeeland toe met Bluff en GK Arnaert naar Keigo en DNCE. Dit is Dancing Feet.

0: Momenteel een beetje een natte bedoeling daar in Zoutelanden. Het plekje dat je kan vinden in de provincie Zeeland. En dat na aanleiding van dit liedje eigenlijk best wel een populaire trekpleister is geworden. Bluff en Gijke Aarnaert met Zoutelanden. En daarvoor Dancing Feet op naam van Keigo en DNCE.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Even door de regendruppels naar huis toe.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, en het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vandaag van zich laten horen. Heeft te maken met de droogte. Dan vraag je je misschien af welke droogte. Nou, zij zeggen ook het heeft inmiddels wel geregend, maar... Ja, het is nog steeds overal veel en veel te droog. En onder andere zeggen ze dus dat je ook zuinig aan met water moet doen... en vooral niet lang moet gaan douchen. Althans, dat is dan het advies van het Hoogheemraadschap Rijnland. Zometeen de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het nieuws van deze woensdag 19 augustus. En ook Coldplay komt eraan. Na de Bousa. Dit is

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy en Tiny met We Pray en Magnetic. Een ex-nummer 1 hit uit de 30. Je hoorde de Bausa.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Ja, beginnen we even met heftig nieuws. Niet helemaal uit onze regio, maar het is wel tot betrekking tot de regio. Er is namelijk vanmorgen een heftig ongeluk gebeurd in Boskoop. Een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. En daarbij is een 41-jarige man uit Zoeterwoude om het leven gekomen. Dus heftig nieuws. Dan ander nieuws van vandaag. Afsluiting zorgt voor maandenlang omrijden. Heeft alles te maken met een afsluiting in Oegstgeest. Bij Nieuw-Rijngeest is dat. Dan even dus de waarschuwing dat het nog steeds veel te droog is vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland. En Pride Leiden, zij gaan een feestje organiseren op het Ambachtsplein met 2 en 3 oktober met heel veel artiesten. Onder andere Christine Carrington is daarbij, Barry Badpak, Randy Blommaert en Marco de Hollander. En er komt iets aan in de Stevenshof. En dat heeft te maken met een Chinese week en allerlei cursussen en films die ze gaan vertonen. En daarnaast de parkeergarage bij de Luifelbaan die is gesloten. En dat heeft dan weer alles te maken met waterschade en een lekkage.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Antoon de enige en deze week de plus track, oftewel de dikste tip voor de 30. En die staat op naam van Karol G met Bruno Mars en Still. Het is de middagshow die in volle gang is, met nu Sam Fender en Olivia Dean.

0: Alex Warren, Jelly Roll, Bloodline en Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Over Rein gesproken, maar dan R-A-I-N. Vandaag een natte dag. Morgen belooft het ook een natte dag te gaan worden. En is er ook kans op onweer in de regio. We gaan het zometeen hebben over de mini-run. Heb jij een mini en heb je zoiets van ik zou wel mee willen rijden? Blijf dan zeker even luisteren. Ook James D.W. komt eraan en een hit uit de 30. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.

0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk is de vertraging 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten. De andere kant op ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: When You Love Someone. Je hoorde James D.W. en Edge of Desire van Jonas Blue Bay Centraal Plus. Op 27 september dan is het weer tijd voor de mini-run. En heb jij een mini en heb je zoiets van, nou, ik zou eigenlijk wel mee willen rijden? Luister dan eventjes, want Swetter Hagen is op zoek naar een aantal minis.
1: Op zondag 27 september mogen wij de mini-run nog een keer organiseren op Swetter Hagen. En daarvoor hebben we minis nodig. En we zitten nu op 50 stuks. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Maar we willen eigenlijk 100 minis. Dus we hebben nog even te gaan. En wat we doen is eigenlijk, ze maken een rit door het Groene Hart. De bewoners van Swetter Hagen. En daarbij gaan we door Hazeswoude, we gaan door Leiden, Leidendorp en Zoeterwoude natuurlijk. En dan bezorgen we de bewoners van Swetter Hagen gewoon een hele leuke dag.
2: Waarom is de mini-run zo leuk?
3: Nou, dan kan iedereen meerijden. Voor iedereen leuk, die mini-dag.
4: Leuk. En veel mini-auto's komen.
2: En het is voor jou de eerste keer, hoorde ik.
4: Ja, eerste keer.
2: Vind je het spannend?
4: Ja.
3: Ik ga elk jaar eruit, ja.
1: Ja, daar is politie inzet. We hebben twee motoragenten uit de regio Leiden. En het mobiele begeleidingsteam uit Zoetermeer. Dat zijn ook vrijwillige motorrijders die dit soort evenementen begeleiden. En dankzij hun inzet kunnen we dus nog één keer zo'n mini-run organiseren. Dus bij deze dan ook een oproep. Ga naar de pagina van Swetter Hagen Run. Swetter Hagen-run. En daar staat de link om in te schrijven.
5: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

Ja, ik probeer toch eigenlijk een beetje dat zonnetje te laten schijnen op deze toch wel tamelijk sombere woensdagmiddag. Gabriel Rials en Bro Daylight, die hoorde je bij Centraal Plus met nu Offenbach. Dit is Miles Away. It's

Imagine Dragons, Follow You en Offenbach met Miles Away. Einde van de middagshow, woensdag 19 augustus. Wil jij op de hoogte blijven? Nou, check dan regelmatig centraalplus.nl of download onze nieuwsapp. Dat is helemaal gratis en die is beschikbaar voor Android en iPhone. En dan houden we jou 24 uur per dag op de hoogte. Vanavond vanaf 7 uur Michael Barendse met onder andere een hit or shit en een bars in de house mix. En jij en ik hebben een nieuwe afspraak morgenmiddag om 3 uur. En nu heb ik nog Dean Lewis voor je. Dit is Trust Me Mate.

0: leiden dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Bij Winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Een merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, in 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky, het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen, aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien. Dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk is de vertraging 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was,

0: 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China Week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Coral Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tidjani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik het beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Leidse.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: tijd. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt. Werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken naar advies van Rover en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog. Vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!